Achter de laatste deur komt visser wieder niks. Achter de laatste deur blijft altijd duister zwart.